0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaan.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt 1 miljard dollar uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen. Dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500 als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaan.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Thijs en Jorieke
4: live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
6: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
1: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Thijs en Jorieke.
1: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu, die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Thijs en Jorieke.
1: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar dan moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl. Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Thijs en Jorieke
1: live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
1: Over het thema Weerbaar in de onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met een finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. We hoorden Geprezen zij de Heer, gezongen door de gezamenlijke koren onder leiding van Willem-Hendrik Zwart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 847. Vanavond zonnige gesprekken met Martin Zonneberg en Tenira Sturm. En uiteraard aandacht ook voor ons blijde klankenkoor van de week. Het Elspeets Mannenensemble staat helemaal voor je klaar met Ik ben een koninklijk kind.
2: Het blijde klankenkoor van de week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: You Are My Light wordt het christelijk gemengd koor Excelsior van Urk. Het lied daarvoor heet Ik ben een koninklijk kind, werd gezongen door de mannen van het Elspeets Mannen Ensemble. Afgelopen week ons blijde klanken koor van de week. Over ongeveer 37 minuten maken we het nieuwe blijde klanken koor van de week bekend. In deze zomerperiode pakken we er steeds even muziek bij die op de een of andere manier met de zomer geassocieerd wordt. Of met reizen of vakantie. Vandaag heb ik dit gesprek met Martin Zonneberg. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je hebt hier even over nagedacht, vertelde je. En je zei, op de een of andere manier kom ik dan toch bij Psalm 121 uit. Ik sla mijn ogen naar het gebergte heen. Nou, daar zit natuurlijk de suggestie van bergen, maar volgens mij is dit lied voor jou groter dan een berggebied.
1: Ja, ja, zeker. Ja, toen je de vraag stelde van heb je een lied met een vakantieherinnering, toen dacht ik, nou, die heb ik niet. Want ik loop niet aan het strand of in de bergen heel hard liederen te lallen of zo. Sterker nog, ik ben altijd bezig om nieuwe liederen dan te maken. Maar eigenlijk in de auto hier naartoe op weg dacht ik, ja, je hebt wel een lied wat bij reizen hoort. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk altijd Psalm 121 lees voordat ik wegga. Dat is een gewoonte geworden, maar volgens mij niet zo'n slechte gewoonte.
0: Nee.
1: Ja, die bergen natuurlijk, dat heeft wat. Maar juist ook dat de Heer je bewaarder is. Hè? En dat hij je uitgang en je ingang zal bewaren. En ik vind die volgorde zo mooi. Eruit en erin.
0: Wat lees jij? Lees jij dan de oude berijming tekst of pak je de Bijbel?
1: Als het over gewoonte gaat,
0: ja?
1: Ik hoor hem in mijn kerk natuurlijk al niet meer. Maar dan lees ik de oude berijming, ja.
0: Ja.
1: De oude berijming en ook nog liefst de oude vertaling.
0: Kijk aan.
1: Ja.
0: Waarom? Nou nee, vind ik weer mooi.
1: Het heeft gewoonte te maken met de basis. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Net zoals dat ik met de kerst het graag over de teksten met de kribbe. En ik weet niet precies hoe dat in de nieuwste berijmen of vertalingen dan allemaal. Dan denk ik, joh, van mij mag dat allemaal oud blijven. Maar het zal wel met mijn generatie en leeftijd te maken.
0: Ja, want welke bijbelvertaling lees je zelf het liefst?
1: Nieuw, de nieuwe bijbelvertaling.
0: Dat dan weer wel. Maar dan die van 21 of die daarvoor?
1: Nee, 21.
0: Ja, oké. Okay, dus qua Bijbel mag dat, maar qua liederen bij voorkeur gewoon lekker 1773.
1: Ja, ja. Ja, ook naar mijn koren toe. Dan zeg ik van jongens, we zingen misschien in de kerk niet meer, maar die mensen die in het publiek zitten, of die onze cd's nog draaien of albums beluisteren, die mensen die van psalm houden, die bedoelen gewoon, maar de Heer zal uitkomst geven en geloof zijn God met diepst ontzag. Die bedoelen ze.
0: Ja.
1: Oh ja, nee, dan snappen we het. Blijf zelf ook hangen in die. De Heer zal u bewaarder zijn. Mm. De Heer zal u steeds gadeslaan. Dat.
0: Denk je dat het blijvend is? Zitten dirigenten over 50 jaar, gaan die nog steeds tegen hun koren zeggen: publiek wil dit?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee? Nee. Maar goed, ze hebben het al ruim 250 jaar volgehouden met deze berijming.
1: Ja. Nee, maar dat. Kijk, dan zijn er alweer 2-3 generaties overheen gegaan. Mm. Nee, dat hou je niet. Dat hoef je ook niet te houden. Maar in mijn geval is dat wel. Ik grijp terug naar wat ik op de lagere school geleerd heb.
0: Ja. Nou zei je, als ik op vakantie ben, dan word ik wel heel creatief. Dus ik ga dan niet allerlei liederen zingen. Ik ga wel dingen maken. Ja. Heb je een voorbeeld van een lied waar dat ergens op een vakantie gewoon zomaar is ontstaan?
1: Ja, ik had altijd in de zomervakantie zoiets van, ik moet nu nieuw repertoire maken voor mijn koren. En dat moet dus kerstrepertoire worden.
0: Mm-hmm.
1: En dan ging dat malen in mijn hoofd. En dan kwamen de melodieën. En er kwamen ook vaak teksten. Dat is verbazend, maar dat groeide. En ik weet nog dat ik in Noorwegen liep. Ik ben nogal gek van Engelse psalmen.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, met de kerst moet toch ook een psalm bij zijn. Toen dacht ik aan 118. Hey, kan ik die dan niet in die Engelse stijl maken? Dus toen is er. Dat is één voorbeeld.
0: Mm.
1: 118 in de Engelse stijl, Anglicaans.
0: En als jij zegt, dan komt ook die tekst.
1: Ja.
0: Zit je dan ergens aan een tafeltje? Of is dat ook terwijl je gewoon door de bergen wandelt?
1: Nee. Als ik door de bergen wandelde, dan kwamen de mooiste teksten voorbij. En ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, nu ga ik weer kerstrepertoire schrijven in de zomervakantie. Toen gingen we naar Italië en nou ja, allemaal half blote mensen natuurlijk aan dat strand. Ja. Toen kwam er niks.
0: Nee.
1: Toen kwam er niks.
0: Dus je moet.
1: Dus het is de omgeving en de sfeer en dat is heel erg belangrijk. Het is ook niet zo van, ik ga nu zitten en nu moet er een tekst komen.
0: Nee.
1: Dat moet allemaal gegeven worden.
0: Ja.
1: Ik weet nog wel dat ik één keer aan het Lederomeer zat. En toen kwam er dus wel, of lag eigenlijk. We lagen aan het Lederomeer.
0: Mm.
1: En toen kwam er wel een tekst en ook muziek binnen. Maar ja, dan heb je geen muziekpapier nodig. Dus ik schijn in een of andere... Ik schijn met mijn oog dicht omhoog gekomen te zijn. En Marjolein dacht van, ik moet nu echt een dokter gaan halen. Die dacht dat ik echt helemaal raar werd. Een steek of zo. Maar ik had die tekst en ik kon hem niet kwijt op papier. Dat zijn van die stomme dingen.
0: Want normaal heb je ergens een klapblokje of zo in de buurt?
1: Ja,
0: of pak je zo'n
1: muziekpapier bij me.
0: Telefoonrecorder of zo?
1: Ja. Het was ook wel eens zo. Dat, kijk, in de kerstvakantie maakte je dan weer paasmuziek en paasliederen.
0: Mm.
1: En dan kwam ik wel eens in de kerk, in een dienst. En dan was het advent. En je was dus de hele week bezig met Passie Pasen. Oh, speel ik nu wel het goede lied?
0: Mm.
1: Dat wordt helemaal... Er zat helemaal een draai in je hoofd. Ja.
0: Ja, wat er gebeurt ook voor dirigenten. Ja. Die zijn steeds met een ander seizoen bezig. Je loopt altijd voor op de rest.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou ja, dat.
0: Even terug naar Psalm 121. Jij zegt, ik lees hem altijd voordat ik een reis ga maken.
1: Ja.
0: Zei je nou ook dat je hem ook leest op het moment dat je weer terugkomt?
1: Nee.
0: Alleen voordat je vertrekt?
1: Ja.
0: Ja. Oké, nou wel een mooie traditie. Ja. En doe je dat dan voordat je in de auto stapt of avond ervoor of zo?
1: Nee, dat komt eigenlijk als je uit bed stapt, dan denk ik, oh ja, die 121. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Oké, nou op die manier werkt dat voor Martin Zonneberg. En wie weet, heb jij er vandaag wat aan? Wij gaan in ieder geval naar een uitvoering luisteren, gezongen door het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Psalm 121, de versen 1, 2, 3. En 4. Martin Zonneberg, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan.

Tel uw zegeningen. Trompetduo Arjan en Edith Post in samenwerking met organist Harm Hoeven. En binnenkort staat een serie zomerconcerten op de planning. Een zomersprogramma op 12 augustus, woensdag 12 augustus... zijn ze in de Carmelkerk in Woudsend. Op donderdag 13 augustus in de Grote Kerk van Hasselt... en op vrijdag 14 augustus in de Sint-Martinuskerk van Baak. Nou, kijk even op hun website als je daar meer over wil weten. Ik ga zo dadelijk in gesprek met zangeres Tenira Sturm... nu naar christelijk gemeentekoor Glorify uit Meppel. Uit de diepte, Psalm 130...

0: De Muziekstandaard.
1: Deze zomer aandacht voor muziek die zomergerelateerd is. En die vraag heb ik ook voorgelegd aan zangeres Tenira Sturm. Tenira, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, met die opdracht in gedachten ben je aan de slag gegaan. En dacht je, hey, welk lied geeft mij een zomers gevoel of een mooie zomerherinnering? Jij kwam met muziek van Keith en Kristen Getty.
2: Ja.
1: Hoe zit dat? Welke herinnering hoort daarbij?
2: Ja, ik vind het lied Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty heel erg mooi. Volgens mij is het zelfs een psalm. Maar ik weet even niet meer precies welke of waar. Mensen die het weten kunnen dat misschien even zeggen. Mm. Maar ik vind het altijd zo'n mooi lied. Want het is eigenlijk zo'n lied dat als je even over de bergen loopt of in de natuur, dat je dat soms in één keer eventjes uit kan zingen. Tenminste, ik wel.
1: Ja.
2: En dat je eigenlijk gewoon even de almacht en ja, gewoon de grootheid van God bezingt. Als je dat zo ziet op vakantie met al die bergen en natuur.
1: Nou is dat een lied die natuurlijk 100 verschillende versies bestaat. Waarom, ja. Waarom juist deze van de familie Getty?
2: Ja, dat komt denk ik toch een beetje omdat ik daar persoonlijk ook een keer bij was met een concert van hun. En toen deden ze dit ook. En het was zo machtig, gewoon met 8000 mensen a cappella en dan meerstemmig. Ja, dat heeft een enorme indruk gemaakt. Dus dan ga ik toch ook weer een beetje terug naar dat moment.
1: Ja, hey, even terug naar wat je daarnet zegt. De tekst en de melodie, die vragen er soms ook om dat je, als je door de berg loopt of je bent ergens, dat je dat gaat zingen. Werkt dat effectief ook zo? Je loopt daar door de bergen met je rugzakje op en je bent op een mooi moment. Ga jij zingen?
2: Ja, ik heb dat wel eens.
1: Ja?
2: Ja. Want dan ben ik gewoon eens een beetje aan het zingen of een beetje aan het neurien of zo. Soms heb ik het geen eens door. Dus dan zitten mensen om je heen te kijken. Oh, oké.
1: Zangeres zeker, ja. Dus, ja.
2: Ja, klopt. Het is niet zo dat ik een of andere befaamde bergbeklimmer ben hoor. Maar gewoon ergens loop, dan kan ik dat wel even hebben.
1: Gaf in ieder geval, ik bedoel, de omschrijving gaf in ieder geval een beeld alsof je gewoon lekker in een vakantievibe
2: ja,
1: bent.
2: Ja, precies. Dat.
1: Ja, heb jij een favoriete vakantieplek of een plek waar je graag op vakantie gaat?
2: Ja, ik kom heel vaak in Zuid-Duitsland. Daar ga ik ook in de winter altijd naartoe. Mm. En daar kom ik al sinds, volgens mij was ik vanaf 2011 of zo. Dus daar kom ik sindsdien bijna 2 keer per jaar. Mm. En dat is echt een soort van tweede thuis.
1: Want wat is daar bijzonder?
2: Ja, mijn ouders hebben een reisorganisatie. Dus die zijn daar dan vaak aan het werk en dan gingen we altijd mee.
1: Mm. En, want het is een soort vakantiepark of zo?
2: Ja, het is een vakantiepark en dat huren zij dan af. En ik heb daar ook veel recreatiewerk gedaan. En er komen dan allemaal christenen ook daarheen. En dan hebben we met elkaar vakantie en zing-in en kerk. En allemaal hele leuke dingen die we ook allemaal gaan doen, outdoor.
1: Ja.
2: Dus ik heb daar zoveel herinneringen en ja, elke keer als ik daar kom, dan ik ken ook de mensen in het dorp, zeg maar. En zo. Mm. Dus dat is gewoon heel leuk.
1: Ja. Ja. En wat is de omgeving? Ik bedoel, je omschrijft even wandelen in de bergen, maar je bent niet een befaamde bergbeklimmer. wat doe je? Wat is daar in de omgeving te doen?
2: Nou ja, goed, in de winter natuurlijk heel veel skiën. Mm. Dat is echt fantastisch. En in de zomer kan je dus inderdaad ook gewoon een liftje pakken en de berg op en daar dan wandelen.
1: Ja.
2: Of bijvoorbeeld. Noem je dat ook weer? Ik ben de naam even kwijt. Nou, in ieder geval canyoning kan je daar bijvoorbeeld doen. Raften, dat bedoel ik.
1: Mm.
2: En gewoon hele leuke activiteit. Of,
1: ben jij een actieve vakantievierder?
2: Nou, ik vroeger in ieder geval altijd wel.
1: Ja.
2: Tegenwoordig misschien wat minder. Nee hoor, ik vind dat nog steeds wel leuk. Alleen, het is niet zo dat ik denk, oh, ik ga nu op vakantie en ik ga weer allemaal dat soort dingen doen.
1: Ja. Ben ook een beetje voor je rust af en toe.
2: Ja, precies. En een beetje afwisselen. Ik vind bijvoorbeeld nu stedentripjes ook heel leuk. Dus waar ik bijvoorbeeld eerder gewoon 2 weken op een bepaalde plek zat met mijn ouders. En nu ook wel eens met vriendinnen gewoon even lekker naar een stad. En dan rustig opstarten of een keer een middagje strand. En een dagje eventjes lekker iets bezoeken of zo. Ja.
1: Hoe ziet een ideale zomer er voor jou uit?
2: Ik denk boekje lezen lekker in de tuin. Ik hou ook heel erg van tuinieren. Dus ik vind het heerlijk om lekker in de tuin bezig te zijn.
1: Mm.
2: En dan bijvoorbeeld ook inderdaad even een reisje te maken naar het buitenland. Maar het hoeft voor mij, wat ik eerder dan wel had, misschien komt dat ook wel weer. Maar nu heb ik zoiets van, ik vind het ook wel lekker om gewoon even mijn rust te hebben.
1: Ja.
2: Af en toe wat te doen. En ik ben uiteindelijk altijd wel weer bezig. Het is niet zo dat ik dagen op de bank ga liggen of zo. Maar...
1: Want hoe is dat voor iemand die zingen als beroep heeft? Ik bedoel, je doet veel concerten natuurlijk samen met met andere muzikanten en met koren. Maar die hebben allemaal hun seizoen. Vervolgens gebeurt er 2,5 maand helemaal niks. Als ik terug ga naar mijn werk, dan ligt er gelijk weer een bak werk. Jij moet wachten tot de rest van Nederland ook weer meedoet.
2: Ja,
1: zeg
2: weer
1: maar.
2: Wakker wordt, zeg maar.
1: Heb je wel eens een moment in de zomer dat je denkt, ja, ik zou wel aan de slag willen, maar de rest is nog niet terug?
2: Ja, nou, op zich valt dat wel mee. Want ik heb ook wel heel erg mijn eigen projecten soms. Bijvoorbeeld mijn eigen concerten, waar ik al heel veel zelf aan kan doen. Dus ik moet mezelf eerder inhouden.
1: Oh.
2: Dus om dan te zeggen van oké, ik ga nu echt even een aantal weken blokken om gewoon echt niet te werken.
1: Ja.
2: Ja, en ik heb soms ook wel bijvoorbeeld sing-ins of zo in de zomer. Mm. Dus ik zou bijvoorbeeld de hele zomer zelfs nog kunnen optreden. Dit jaar heb ik dan bijvoorbeeld voor gekozen om dat niet te doen. Dus om bijvoorbeeld te zeggen, nou, dan gaan we gewoon een maand lang, in ieder geval een paar weken echt even gewoon meer rust nemen, ja, en niet alleen maar weg.
1: Heb je dan ook praktische dingen waarvan je zegt, bijvoorbeeld, ik laat mijn e-mailbox dicht tijdens de vakantie. Ik lees geen mail. Ik gooi mijn app eruit. En
2: ja. Ja, ik heb zelfs zo'n app dat ik gewoon alles kan blokkeren. Dus ik heb dat afgelopen winter ook al gedaan. Mm. Gewoon echt, al die apps waren geblokkeerd. Je kan het omzeilen als je wil. Mm. Maar goed, daar moet je dan even over nadenken. En dan ben je echt even offline. Omdat ja, je zit altijd ook wel weer in je hoofd. Je hebt ook wel weer ideeën. En soms privé muziek gaat best wel door elkaar. Omdat je ook veel vriendschappen hebt in de muziek.
1: Ja.
2: Dus daar moet je dan wel bewust voor kiezen. Tenminste, ik heb dat wel nodig, heb ik geleerd. Ja.
1: Oké. Dus een tip voor wie denkt, ik moet ook even niet te veel werken in mijn hoofd. Daar zijn apps voor.
2: Ja.
1: Wij gaan luisteren naar Holy Holy Holy. Daar begon dit verhaal. Een vakantiekeuze van Tenera Sturm. Ik wens jou een hele goede zomer.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.

0: Welk een vriend is onze Jezus voor het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans, en daarvoor a cappella met samenzang Keith en Christine Getty op verzoek van Tenira Sturm. Tijd voor een nieuw koor van de week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.
0: Het verhaal van His Reflection begon in 1998 op de Hoge Enk, een buurtschap in de driehoek van Doornspijk, Elburg en 't Harde. De Hoge Enk kende destijds een kinderkoor, De Jonge Stem, en een gemeentekoor, Fox Intonata. Een enquête tijdens een feestweek wees uit dat er ook wel interesse was voor een jongerenkoor, om de leeftijd

tussen het kinderkoor en het gemengd koor te overbruggen. Dat werd jongerenkoor His Reflection. En alle drie de koren stonden onder leiding van dirigente Edith Post. His Reflection was bedoeld voor zangers en zangeressen van 15 tot 35 jaar, maar omdat koorleden graag bleven zingen, werd de bovengrens verschillende keren opgeschoven. Ook werd de omschrijving jongerenkoor vervangen door interkerkelijk koor. De naam His Reflection spreekt van het verlangen om reflectoren van Gods woord te zijn en via zang en muziek Gods liefde uit te dragen. Er wordt elke donderdagavond gerepeteerd in ons huis. Natuurlijk niet in de zomer, maar elke donderdagavond. En het koor organiseert jaarlijks zelf een groot concert en werkt regelmatig samen met andere koren en orkesten. Vorig jaar werd Songs of Hope gepresenteerd. Een online album waarop ook voor het eerst gebruik gemaakt wordt van het orgel. En morgen is dirigente Edith Post in het Heerlijk Loflied met een verhaal over een van de lijfliederen van het koor, Psalm 91. Vandaag horen we ook een psalm. Psalm 27, maar niet een... wel een herkenbare melodie, maar anders dan dat je denkt. Deze psalm 27 is gebaseerd op de melodie van Cantique de Jean Racine. Morgen is dirigent Edith Post dus te gast. En morgen ook te gast Marco Dentoom. Ik hoop je morgen weer te treffen en reageer gerust via onze socials. Zoek dan even op Blijde Klanken, dan kom je bij ons uit. Of via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijkloflied. Prettige avond nog en dit is Psalm 27. Ons Blijde Klanken koor van de week. Interkerkelijk koor His Reflection.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regius en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl. Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Geniet deze zomer van de mooiste koormuziek en favoriete kerkliederen.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd. Want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden en volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen, maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Houd de lofzang gaande.